0: Kan ik lagt daar ka kafang zit die klaan ja. Theriet Baptist Pastor Biazai polte na andere mani. Zo die zong zu luang mal Pastor Biazai polte le. Theriet Baptist Pastor Biazai polten. Patian fang na klaan andere kan ik lagt dit zu ani. Akash van die is al de jonga op ons voor ani.
1: Tidam thelo shikpai turin han lelsu wandoi wang a in du khanswal wanga HIV AIDS kai antamzok ruilola film khurla HIV chu ama in omtiro singnun jinkonga positive la HIV AIDS laka lo negative ang cheti hi sinot social front so meche ni e
0: Hei hi Akash fani aizolani, chan jin term is out on a tier, ilongai thang u.